Verken in ons leven waar we meiden moedlozen en spijtig dat het van God en zijn schijne hemel wel een lange tijd afvast. Dit is een geschicht van een man die heet Daniel, waar hem dat hem alleen een nacht gegaan had. Daniel wie een reizenprediger en die tijd is nog veel gewaand wordt met Pied. Hij reed van een kerk in steden naar de andere en vertelde mensen van Jezus. Deze nacht kwam dat zo uit dat hij heen geweest weer als dat dichter wordt. En nu kan hij door een tijd nachtblijven bij zijn was. Hij bond zijn Pied aan, nu nog vier en houdt een bed, leed zich door met zijn Piedstaatje, brugt zijn zodel voor een chassen en slaapt hij aan. Bij hem slopen heeft hij een droom. Hij droomt hij is gestorven en jumpt nu naar de hemel aan. Als hij om hemel is, bejaagt hij voor zijn engel met een buik. De engel zegt hem, wer bist du? Hij zegt, ik zie Predia Daniel. De engel checkt hem buik en zegt, ik zie die nomen hier niet. Predia Daniel zegt, de zolder zijn, check naar hemel. Vorsicht, checkt de engel naar hemel en buik en zegt, ik kan die nomen hier niet vangen. Dan zegt Predia Daniel, ik heb al voor jaren voor Jezus geleefd en zie ik al lang Predia gewaast. De nomen weer lang terug aangeschreven, de zolder zijn, zie ik nog waren. De engel checkt naar hemel en buik en checkt hem treurig aan en zegt, ik zei die Nomen hier nicht. Was du diese Sache, die ich nehmen mit Gott?

0: de Jeroen program met Helen en de Kerk. Ik zie vrouw Helen Funk. Onze adres is met Helen en de Kerk 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada. R2L 0N1. En nu God met junt, bij die ons vader hier.
1: Ik zie Susan Lowe, Employment Services Manager, BMCIS, en die haar je nu radio de breed.

0: Dit zijn de Bolivianische Noorrechten van juni de 28e en 2026. Ik zit beeldje met Radio Del Campo, Boliviano. De Noorrechten hier in Bolivien, die zijn de eerste herstende Noorrechten als de dollarwaagsel. En die gaan nu Rutjeef tot nu deze komende maandag. Dan s'morgens, dan zal de oude geldwaagsel van 1996, die is ganz opgelost. En zo die wordt niet meer existeren en dat er wordt een ganz nieuw systeem dan komen en dat nieuw systeem dat wordt nu den parallelo wordt naar zo dat over de eindelijk de gasprijs dat als nu wat zich dat rechten wordt en zo dat wordt bij derge bank de Banco Central de Bolivia dat wordt derge filterd worden en dat wordt een flexibele cambio zijn en type die cambio wordt flexibel zijn dat wordt van één dag bij de nächsten wordt dat kan dat ändern. En so wat ze nu doen, als ze waren klok 4, waren ze den cambio, waren ze bij de bank, waren ze den prijs, waren ze toemaken. En dan klok 8, zoals, dan wordt de nieuwe prijs dan komen en de bekommen. En die prijs wordt voor 24 Stunden, wordt die stoom blijven. Nu 24 Stunden, dan kan zich dat weiter wechselen. En so wordt jeder dag, wordt nieuwe tipo di cambio wat er fair kom. En so dit as wat de ministro gesagt haf, die hadden een entrevista met Eldebert, minister Espinosa, dat as wat er zijn. Mensen die vragen, oké, wat wordt er dan nu doen? Is dat alle angst? You know, wat wordt er dan doen? Wil ze bekan een prestamo bij de bank gemerkt? Wat wordt het doen voor mijn tolings en zo verder? En hij zegt, er wordt meest nus wat er wordt passeren, of wat die worden feilen. En wil ze, hij zegt, de meerheid van de 99,3% van de prestamos van de bank teruggegeven heeft, dat is aan Bolivianen. So, dat wordt even het niet ändern. Die waren krijgst veel Bolivianos, denn die Entrasse waren alle krijgst zijn, also wo dat bereit wir, wenn sie den dort ja lehen leid. En so da waren alle krijgst, da wird die krijgst überein sein. Da ist das ganz wenigste, wo der ein Dollar ist, und da bleibt auch ein Dollar. En so da ist da auch wenig Unterscheid. hij sagt, dat waarom dat nus wordt ändern, dat er weinig wordt ändern, is dat ganze land dat raan al met een dollar wordt de gasprijs weer allemaal. Want die dollar was hand, die moest een gasprijs doen, want in de bank voor Zasasenenig kan allemaal kennen, want je hebt de weer geen dollar. Zo den Zasasenenig nummer, dat weer bloos, dat weer bloos een nummer, dat hielp nus aan, al niet meer. En zo hij zei dat nu wordt de krakse weer gaan als wat het eigenlijk als je was. Die wordt Dinge im Land nehmen brachten, die mussten erst auch die Dollars betonen, wo der Gaspreis wäre, und so die wurden nur auch mehr weniger, so das merkt auch kein Unterscheid. Und so die, aber die sein, wo die Dollars, wo die im Land nehmen bringen, dann, dort erst, wo die ganze Unterscheid wird zu fallen sein, und hier sagt er, das wird gut, dort, wenn die Dollars im Land nehmen kommen, dann, dort die Ökonomie, da wird anfangen zu drehen. Und er sieht auch, die wurde nu noch so viel besser, erstens wird es eher schwer, es ist mit der Regierung, die haben die Proben dort zu kontrollen, aber die haben kein Geld um dort zu kontrollen. Und so, dass die Vertrauen auf dem bolivianischen Geld dort wir wagen. So Menschen, die wären mit Gewalt, die kaufen Dollars ab, und dort warum die Dollar so sehr hoch wäre. Nu, von dann, wenn es in die Regierung ist, wir dann bei 14 Bolivianos dem Dollar, dort ist nu unter 10 geworden. So er sagt, dort ist so viel mehr Vertrauen da, ab der bolivianische Geld nu wir, ab die bolivianische Ökonomie, als wo dort saß er 8 Monate trägt, wie ihr warst. Und so hij zei, dit wordt ons zum Golden Dein, oder het land zum Golden Dein, want wir dat deze weich doen. En so hij zei, dat zal niet wat veel wat uitmerken, en dat het wordt nu veel beter schaffen. En so dan is, wo hier, hij zei, dat wie durven ons niet duren, wie ever, dat wordt alle zeer leid toegaan, en dat zal wat een systeem komen, wo die kost geld uit de bank uitneemt, kost een dollar kwijt te gaan, an anderen Bullionen könnte, dort soll alle beides sich checken. Die seien nu im ganzen Karten, die wollen sie noch bekommen machen, die wirst Herrn von denen könnte, wenn du da Dollars an denen könnte werden hast, die wirst Herrn so viel als 3000 Dollar wirst du dort Herrn rücknehmen. Aber dort wird nu im Karten noch bekannt gemacht worden, dort erst nu noch nicht an Kraft, aber dass die wollen anfangen, Dollar schritt zu geben, über die Bank, soll auch passieren. Diese nächste Geschichte ist an Brennstoff in Bolivien. Die Präsidentin von der JPFB, die hat gesagt, dass das nu soll in den nächsten paar Monaten Dienstag, dann soll das wieder alle normale Sache sein. Und wir weten in Bolivien, ich will nicht mehr, was normale Sache meint, aber dort ist wat er uitgeven nu? De JPFB die gaan in de laatste week gaan de ganz nieuwe administratie neergekregen. Ze zijn nieuwe arbeider neergezet worden en dat wordt van het oude uitgenomen worden en dat wordt niet. En die gaan verschillende dingen wat die nu worden doen. Hij zei, de brandstof, dat is eigenlijk zei een prachtige kwaliteit was, schwindje brandstof en zo verder. Hij zei, die gaan nu een systeem gebracht, dat moet eerst alle je test eier dat kan en laat dan je naar de sortidores gebracht worden. Ober hij zegt dat brengt een beetje tijd, toen dat alle nu zijn en dat wordt gegarandeerd worden, dat het werkelijk weten of dat er een brandstof is of niet. En zo, hij zegt ober ze gaan nu, dan je zegt dat wordt nu fijn, vind ik dan dag worden die ermee arbeiden en zo dat het zal boosje gaan en zo dat wordt een kleine beetje tijd brengen, ober hij zegt, dat wordt het zeer goed weer zijn dat we dort versichert haben. Nu sind die Blockeos, die sind nu abgenommen worden und nu kann die Zisternen, die kann weiter fahren, die wurden von der Rica Chile, wo ein sehr viel von der Brennstoff von der kam, die sollen nu alle frei und openlich kann fahren. Und so dann ist, was ich sage, die soll von Montag oder Dienstag sagt er, dann soll das weiter alle voll im Schwung sein. Er sagt auch, dass die sind nu, sind du, willst du erst ein Knopfje was, nu hat jeder eine, sind in den Tank, sind alle ladig und so, die wollen alle ihre das Hängen abfallen und so nu soll das endlich alle nach neu geholt worden, wo die erst nicht angekriegen und so da wird auch sein Tiet brücken, um das alle neu holen. Und so das sind die Dinge, was sie nu im Fersen kann und das sind die, was sie nu noch mal in sein Dächte kriegen, aber hei merkt uns mit, bat Montag hat er denkt, dann soll das weiter alle am Drehen sein. Die Santa Cruz Civico, die sind taub gekommen mit dem Minister der Defensa, dem Minister von der Regierung und von der Police und von dem Militär, haben eine Meeting gehabt und die haben sich bereit, dass die Civicos von Santa Cruz, die wollen Klagen anleihen, jen hafte du mit dem Blockeo. Mit 50 Jahren Blockeos und wir haftet in der Stadt, wir haftet betont und so eine Dinge aus dort und sie haben genug Preuvers, dass die kann in der Klage kann jen leihen. Und so die rechnen damit, dass die wollen jen Evo Morales, jen die Kob, Mario Argolio und die Sekretärin von der Arbeiter, von La Paz, Tupac, Katari, Vicente Salazar. Die Noms wurden auch verdeelt gebracht von Patricia Patino, das ist ein von der Congreso, und ein Senator von Nilton Condori, und die Vizepräsidentin von Estado Edmond Lara. Diese werden Menschen, die werden nicht unterstatten dort, und die haben dort neu geschoven, diese Blockeos. Sie haben abgewiesen, dort werden Menschen an die Blockeos, die kriegen betont und wo das Geld ist von hier gekommen, die haben abgewiesen dafür und sie sagen, die wollen dort die wollen Rechenschaft geben dafür. Die haben so viele Menschen so lang, so sehr toll gesagt, dass diese, die können nicht ohne, die müssen irgendwo was gerechtschaffen wollen, die Justiz muss da sein und dort die wollen hier, die wollen Ohren op mijn tolende verb en waar het andere. Ik heb niet gezegd wat, of waar het wordt gevraagd worden van die. En zo, dat is een meeting die we met de ministers van de regering ruikt en dat we ook met de Bolivianische police, ook met de militair. En zo, dat voor dit bereid wordt. En zo, nu hebben ze die vangen aan dit, te onderzoeken dat ze dat voor een ola, de privé's alle voor een hoop gereden. Maar dit hebben ze nu uitgegeven dat die waren nu deze mensen, die waren nog ergens waren die denuncias naar je laag waren. En zo, die zijn hoeveel mensen die gaan in je leden, hoeveel die dat land hebben in je leden, de economie en hoeveel mensen die zijn zo zeer, zeer veel geld wat die zijn, gaan die verspeeld door deze dingen, die gaan in de hele ganze wirtschaften verspeeld en zo, wieder. En dat mensen die gaan niet kunnen reizen, die gaan niet kunnen taub komen, die gaan niet kunnen voren, weil die hadden nicht Brennstoff, auch die Blockeos, die hielten die ab. Und so, das kann nicht ungestraft bleiben. Das soll nu im Karten, nu den 6. Juli, dann soll eine große Taubkomm sein für Merechta von des Monsignor Sunginias, dat is de militair man, de generaal, wordt er aan het 26 juni, aan het 2024, wordt nu een plaats aan Murillo gekomen en wil regeringshuis aannemen van de militair uit. En die wordt door gegrepen met vastgenomen en dat is een zeer grote aanleg wat er passiert. En zo, dit man, de generaal Suninga, die heeft uit als president Arce, die heeft hem aangenomen om dit doen, dat zal een beeld geven en zo weer, dat is alles politicos. Maar die enige mensen die blijven dat niet. En zo, die zal nu vermerechter komen en niet plus hij alleen, die zal met zijn militair taupen, die waren er 22 personen, 21 soldaten, maar 22 personen worden alle met ongeveer en die zullen alle zich door opbewezen. Die, dat je zaad zegt dat die zelden de hand komen ohne das geen uitweg, das geen vergeven, die matten door zijn, die militairgroep, die naam zegt, die Pachachos, weet ik niet of dat recht uitspreken doe, maar die zal alle hulp komen, den dag, en dan zal dat voor de rechter komen, en dan zullen er afkoten, die zullen er proevers, die zullen er verbrengen, er dingen wat die leven, en het leeft is afschuldig, en het leeft niet, maar die zullen nu alle ervoor komen. Die hadden dat al zult, al 4 maanden, al in juni hadden die dat al zult, maar weens Blockeos, die hadden nicht können hankommen. Das General, der ist an Cochabamba, ist im Gefängnis, aber der Rechterhuis, wo die soll hankommen, dort ist an La Paz. Und so, haben sie nun wieder frischen Datum, haben sie bereit, und dann soll dort hankommen, dort soll dann den 6., 7. und den 8. Juli, wo das soll stattfinden, dann sein, wer wird sie da wollen mitdauen. Bolivia, die jaft on dat die waren mensen over de hand checken naar Venezuela. Er waren 26 personen waren in naar Venezuela checken. Tom door helpen door met zijn of de mensen nog meer mensen kan raden door hoe deze twee grote aardbevingen zijn passiert. En zo, die waren nu deze eerste deur waren die door hand vliegen, die waren de hand gevlogen waren en die waren door helpen. En zo, die zijn nu, dat jaft on dat die zijn nu 1530 personen worden zijn te dood gekomen, wat ze van weten. En er zijn nu al 3238 personen worden zijn verwond worden. En ze zijn kies al in een weltnoorrechten bekomen, jongen deed. De schatzen erop dat er kan zijn van ongeveer 50.000 mensen worden nog niet gevangen zijn. En zo dat het kan door zijn zeer schwierige hierbeving wat door passiert is. Dit zijn de Noorrechten 4 van Bolivia voor den 28. juni en het 2026. Ik ben Bill Kieler met RDCB, Radio del Campo Boliviano, wenschen junt en gouda ovend.
1: Zie ik je een mortgage te huis kopen? Aan een mortgage renieren met jou te leen? Mijn naam is Jep Hanna. en ik de mensen bedoel in de Elmer Yank.
2: Ik ben Tyron Cornelson van de Leamington en van de Chatham Yank en ik schroef met jou op toe.
1: We zijn mortgage agents met mortgage architects en we kunnen je helpen met verschillende zart mortgages.
2: Roep dan zo'n Eva Woon of Eva WhatsApp. Jap zie nummer as.
1: 549-791-815 en Tyron zie nummer as.
2: 549-818-9848.
1: Mortgage architects brokerage number 12728.
3: David Jansen sieht nur zwei Arbeiter zum Haupen dieser Utforven. Jemand in 16 Jahre alt oder älter sein. Für mehr Informationen fund David bei 549-550-3797. Heirete Plotich. Die Nummer war 549-550-3797.
4: Cuando se le preguntó a un pastor por qué enfatizaba tanto a la interacción con la Biblia, él respondió, quiero que mi gente conozca la Biblia y al Dios de la Biblia. Amigos, conozcan mejor la Biblia cuando, a través de la Biblia, presenta la enseñanza expositiva del Dr. J. Vernon McGee sobre la Palabra de Dios en español, todos los sábados, un poco después de las 9 de la noche, en la radio de Brig 105.9 FM. Y para acceder a más enseñanza bíblica, visiten ttb.bible para descargar la aplicación gratuita y acceder a más programas en varios idiomas.
5: Klok wees nu 12 met 52 minuten.

wordt het al nuscht velen. Hij brengt me op een reine weid en laat me bij fresh en water ruien. Hij heeft mijn zeil niet gekroofd. Hij leidt me op je rechte weg om zijn nomen zijn tolven. En wanneer je op deze diesteren tol om deze schoten go, verst ik geen oinslek, dan du best bij mij. Den Stock in deiner Stadt sind mein Trost. Du merkst für mich in der Schreit, so dass meine Feen dort seinen. Du jetzt mich eilig auf dem Kopf, mein Kuffel rand eben. Sicher wird deine Standhaft ihr Leben mit mir sein, solange ich lebe, und ich war immer an den Herren sein Haus wohnen blieben.